0: is wel erg. Ik kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer en een week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op het vergetenkind.nl.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

Sharon and Cheryl Watt. They sing like angels, I swear.

Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.
1: Hallo, ik ben Jackson Man. En ook ik luister naar Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: Karel Steeneke.
1: Hier John Schetzer.
2: Dit is van Sandra Mooij.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Joanne.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren, want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.
10: Live.

0: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

Cross Roads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation dat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit kunnen wij uiteraard alleen maar blijven doen door de ondersteuning van luisteraars, donateurs en sponsors. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij uw steun heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend uw donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43 INGB 00454701. De namen van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee, help hen, help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl, een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.
1: Hallo, ik ben Jo.
2: Hoi, ik ben Danielle.
3: En ik ben Marijke.
4: En samen zijn wij Change of Key.
2: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek zit u hier bij Crossroads Country Radio.
1: Op de juiste plaats.
5: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: Vanuit het prachtige België is dit Miss Lana. Voor de beste Nederlandse en Belgische countrymuziek zit u hier goed bij Crossroads Country Radio. Geniet ervan!
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

0: Hallo luisteraars. Fijne reacties voor onze feestelijke uitzending van vorige week. We hebben meer luisteraars dan we dachten. Dank daarvoor. Voor wie het gemist heeft, bij sommige omroepen kan je intoetsen op terugluisteren of uitzending gemist. Geen IWOP dit jaar. Deze week wel aandacht voor het Rotterdam Bluegrass Festival. Haak niet af, het is een brede muzikale invulling, prettig verteerbaar voor de meeste oren. Delamay is onze favoriet, we hoorden Sweet Verona. Emily Nanny neemt ons mee naar haar range, Ken Chaser. Hackensack Boys waren hier eerder, Ruby Pearl.
1: 1, 2, 3...

Bowling Green, wat een feest. Dit was Della May. Van alle artiesten liggen meerdere albums klaar. Hot Seats van Stupid Compilance. Een mooie wals. Het Rotterdam Blues Festival vindt plaats op 3, 4 en 5 juli op en rond het Noordplein in Rotterdam. Hier zijn de Hackensack Boys. Keep it simple.

Bluebird, Blackbird, ze waren er allebei voor Delamay. De muziekkeuze op het festival is breed, soms zijn oordopjes nodig. Henhouse Prowlers, Died Before Their Time. Hier zijn de Hackensaw Boys, Buildings Are the Cages.

to Ohio, Delamay. Straks home for the henhouse sprawlers. Hackensaw Boys laten de hond uit. Look out dog, slow down train. Rest van dit uur is voor de hot seats. Either Red en Old Bunch of Keys. Tot straks.

Een hobo zonder kaartje, een treinreiziger zonder kaartje. Dat zongen de Hackensack Boys. Welkom terug bij Greenheart Country met Jannie en Hans van Dam. Op vrijdag staan onder andere op het podium Emily Nenny, Lonesome Hellones, Bridge City Sinners en Vandaliers. Luister naar Emily Nenny, Drive and Cry. Hier komt Della May, Letter from Down the Road.

Flora, Arkansas Boys, van een recente album Cherishful. We luisteren naar een special over het Rotterdam Bluegrass Festival dat plaatsvindt op 3, 4 en 5 juli. Op vrijdag staan onder andere op het podium... Nee, ik zit er één te ver. Op zaterdag staan op het podium Delamay, Horsebeat, Hoogslop, Stringband, de Hackenschau Boys en de Hot Seats. We horen hen met Farmer's Daughter No. 1. Hier is Delamay, Heaven's Gate.

Limousine Lady, Hackensack Boys. Op de zondag staan geprogrammeerd Douwe Bob en Bluegrass Boogieman, Henhouse Prowlers, Angela Zeta en een Woman Songwriter Circle. Straks Henhouse Prowlers, My Little Flower. Hier is Della May, Some Roads Lean On.

Late Night Kitchen, Hackenshaw Boys. Delamay, I Can't Pretend. Hen House Brothers gaan voor de show. Een acoustic dance event voor jong en oud. Pure en alternatieve muziek. Een vleugje blues, rock, world en pop. Genieten van veel andere activiteiten. Dansworkshops en gym sessions. Neem je eigen opvouwstoel mee. Meer opnames zijn te beluisteren op de audio-digitale servicekanalen van het Rotterdam Bluegrass Festival.

You act like my friend, Hackensow Boys. De Hot Seats sluiten deze Rotterdam Bluegrass Festival special af met Ida Red en Tennessee Mountain Fox Chase. Wij wensen het festival alle succes en vooral mooi weer. Volgende week gaan we met Greenheart Country het zeegat uit. Wind in de zeilen, trotseren we stormen en leven we van vis en zoute lucht.

0: This is Marley Scott. Thanks for listening to Crossroads Country Radio.
1: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
2: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstopte me altijd in de kast.
1: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.
3: Onze programma's steunen Het Huis aan het Water in Katwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
4: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

En een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Country Kicking, jullie weten het, het enige programma in Nederland en België dat de volledige zendtijd besteedt aan country muziek uit deze landen. En we openen met Johnny Bolk en Broeders van de Weg. Ja, vandaag in elk geval dadelijk al de nieuwe single van Mike Lonsdale. Maar eerst deze Every Country Song, die is Nancy Zoo.

Jan en Inge met About Friendship and Trees. Mark Blomstedt, zijn nieuwe single is getiteld Barely Made It Home. En daarvoor horen we ook nog Robert Weston. Hij draait als een speer in Amerika met de opnieuw uitgewerkte versie van Life's a Beach. Door, hier is Cecile Gardens en We'll Be Alright.

0: via honderden kilometer glasvezel. En koperen kabels bij jou thuis. Is dit Crossroads Country Radio.
1: Country Kickin' met Kik van de Voren.

The Marshall and What Makes the World Go Round. Voor Kirsten Alting en No Sane met Empty Promises. En Antoinette, ze staat ook op Country in the Woods, maar ook in een andere formatie. Namelijk, dat horen jullie dadelijk, met For the Long Run. Met dit deed ze met de Blue Bonnets. Een man die ook op Country in the Woods staat, is Josh. Hij komt uit Nijmegen. Ik had nog nooit van hem gehoord, maar deze single vind ik echt waanzinnig. Common Sense. Wizard.

Frans van den Borg met zijn Swimming into Deep Water. Daarvoor Ina Walda en Loop met mij met. En Trashiek met On the Wings of a Nightingale.

Mikan Bandit met Perhaps Love en daarvoor This Small Town van Aaron Michaels. Gaan we er even tussenuit. Dadelijk ben ik er weer en dan gaan we door met Dick Vane. Maar we gaan eruit met Neil in the Coffin en Hurricane. Blijf dus gewoon lekker luisteren.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. Ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kikken met Kik van de Voren.

Dr. Country Kicking, Dick Veen. Ik zei het al, daar gaan we mee openen met De Vrouw in het Asfalt. En ook dit uur nog heel veel artiesten die zullen optreden op Country in the Woods. Bijvoorbeeld de komende vier en de Orange Blossoms. Dat is een speciale formatie. Want niet alleen Antoinette Vos en Robert Weston maken er deel van uit. Althans, Robert Weston doet mee met de Orange Blossoms. Maar dat zijn Kimmy June en Antoinette. Hier zijn ze als Orange Blossoms en Do You Believe in Love?

zullen treden tijdens Country in the Woods. Melanie Ryan hoorden we met Buckle Down. Daarvoor The Rambling Boots met Mama Tried and You Should Know van Julie Lina. Country in the Woods, allemaal bedacht en georganiseerd door Hilde Vos met Nobody's Dying Today.

Angie Flair en Curls, daarvoor Amarillo by Morning van Michael Hemelrijk en Jimmy Scholten met zijn Baby Get These Boots On. Gaan we nog een keer naar Mrs. McBride in Der Mann van Nashville.

Elizabeth Gray en Because of You, de voorzanger van Reis, Efke Sanders met Vuurjaarszonne en Silverado van Johan Faber. En we gaan snel door, want dit is Laura Kitz en Tiny Garden.

En met Miss Lana en I Am Strong zijn we bijna aan het einde van deze uitzending gekomen. We hoorden ook nog Bart van Geen en Dance With Me en Look Down On Me in de akoestische versie van Ina Rose. Ik bedank jullie voor het luisteren. Wil je meer weten, ga naar k-rp.nl voor alle informatie. En we gaan eruit met Mandy Storm en Lock My Heart In Prison. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer twee lang country muziek met ondergetekende Harry Ettema. En dit is de laatste reguliere uitzending van dit seizoen. Volgende week dan gaan we het samen doen met mijn collega van het maandagavond, Martin. En daarna zetten we de Country Rants in de vakantiemodus. Dat wil dus gewoon zeggen, we gaan lekkere country muziek voor u draaien. Zonder vaste items erin. Thank You for the Roses is geschreven door Jim Anglin en is uitgebracht door Kitty Wells als single in 79. Het is als B-kant Loving You Was All Ever I Needed, welke is geschreven door Bobby Wood en Stan Kessler. En Kitty Wells is geboren als Ellen Muriel Deason in Nashville op 30 augustus 1919 en overleden in Nashville op 16 juli 2012.

Als Joni Mitchell's album Blue je aanspreekt, dan zijn de songs of Kantor en Dorn echt iets voor jou. De componiste zangeres Margriet Dorn en tekstschrijfster Karen Kantor schrijven over hun persoonlijke ervaringen. We gaan naar Texarkana.

We gaan naar de special van deze week en dat doen we met Lefty Frizzell. En die is geboren als William Orville Frizzell en leefde van 31 maart 1928 tot en met 9 juli 1975. En Lefty was een Amerikaanse country- en honky-tonk-zanger en songwriter. En Frizzell staat bekend als een van de meest invloedrijke vocalisten in de countrymuziek aller tijden. En Lefty wordt beschouwd als een inspiratiebron voor prominente country-zangers zoals George Jones, Merle Haggard, Roy Orbison en Willie Nelson. We gaan beginnen met If You Got The Money, I've Got The Time.

Ja, tot Frissels grootste inspiratiebron behoorde Jimmy Rodgers. En Lefty begon als jongen naar Rodgers' platen te luisteren. Frissel bracht zijn 10e jaar door met zingen in nachtclubs, op de radio en in talentenjachten in het zuiden van de Verenigde Staten. Tijdens een tournee door Arkansas, Texas, New Mexico en Las Vegas begon hij een eigen stijl te ontwikkelen, gevormd door artiesten als Rodgers, Ernest Tubb en Ted Daffan. We gaan naar Always Late with Your Kisses.

Tijdens een optreden in de Age of Clubs viel de aandacht van Jim Beck, eigenaar van een opnamestudio in Dallas, Frizzle op. Onder de indruk van Frizzles optreden nodigde hij hem uit om een gratis demo op te nemen in de studio. In april 1950 nam hij verschillende demo's op van Frizzle, die zijn eigen nummers zong, waaronder If You Got The Money, I've Got The Time. We gaan naar I Love You Mostly.

In 1951 had hij zijn zangstijl geperfectioneerd en zijn gitaarspel verfijnd. Hij begon samen te werken met een vaste groep studiemuzikanten uit Dallas, waaronder pianiste Mats Suttie. In januari 1951 tekende hij een contract waarin Jack Stanis Jr. werd aangewezen als zijn manager. We gaan naar Father Than My Eyes Can See.

Lefty's laatste grote hit was in 1964 met het nummer Sing You Now Mexican, dat de nummer 1 positie bereikte en hem een Grammy-nominatie opleverde. Het jaar daarop was She's Gone, Gone, Gone zijn laatste top 20 hit. I Never Go Around Mirrors was zijn laatste studioalbum die legendarisch werd echter beschouwd als een van... De laatste studioalbum, The Legendary, wordt echter beschouwd als een van de beste country nummers aller tijden. Even overnieuw. I Never Go Around Mirrors, het nummer van zijn laatste studioalbum, The Legendary, werd echter beschouwd als een van de beste country nummers aller tijden. Zo moet ik het zeggen. Het is sindsdien meer dan 22 keer opgenomen, waarbij de versie van Keith Whitley eruit springt als een van de beste. We gaan naar Signal, Michigan.

0: chicken was the happiest man in wife in Saginaw, Michigan.
1: In 1972 werd hij opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. En zijn nummer If You Got The Money, I've Got The Time leverde hem in 1999 de Grammy Hall of Fame Award op. Maar tegen die tijd eiste het drinken zijn tol. Hij had chronische hypertensie ontwikkeld en zijn uiterlijk was drastisch veranderd. En zijn stem was achteruit gegaan. We gaan naar Anything You Can Spare.

Op 19 juli 1975 en op 47-jarige leeftijd stierf Frissel aan een zware beroerte. Hij werd begraven op het Forest Lawn Memorial Gardens in Gotlandsville, Tennessee. En Frissel werd in oktober 82 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. En Frissels zangstijl beïnvloedde een groot aantal zangers. In het voorwoord van een biografie over Frissel door zijn jongere broer David Frissel zei Merle Haggard: "De impact die Lefty op de countrymuziek had is niet eens meetbaar. Niemand kon een lied zo goed zingen als Lefty." We gaan I Never Go Around Mirrors.

Nou, dit was de special van deze week. Volgende week dan hebben we de afsluiting van het seizoen van Country Rants. Samen met de collega van de maandagavond, Martin. En daarna gaan we gewoon door met Country Rants. Maar alleen, hij staat dan in de vakantiemodus. Dat wil dus zeggen dat geen vaste items in het programma, maar gewoon lekkere countrymuziek. Misschien dat we toch nog elk uur beginnen met een artiest, één artiest, het hele uur lang. Een special over die ene artiest.

We gaan nu naar luisteren vergelijk met het nummer Home on the Ranch. En dat is een Amerikaans volkslied, soms wel het onofficiële volkslied van het Amerikaanse Westen genoemd. Dr. Brewster Higley uit Schmidt County, Kansas, schreef de tekst als het gedicht My Western Home in 1872 of 1873. En op 30 juni 1947 werd Home on the Ranch het staatslied van Kansas. We gaan hem horen in uitvoering als eerste van Slim Whitman en daarna Bardy Wranglers.

We gaan naar het blok Benelux artiesten. Ik lust geen slaai, wordt gezongen door Annabel. Het is een cover van Jambalaya on the Bayou, wat geschreven is door Henk Williams senior. En Annabel is geboren in 1933 in Waalwijk als Aartje van Wilgen van Zuiderkom.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug. We gaan vrolijk verder met de countrymuziek. We gaan naar het origineel van Ticket to Eden, heeft Ticket to Heaven. Het is geschreven door Elisabeth Eriksson en Mark Knopfler. Het is als eerste uitgebracht door de Dire Straits in 1991. Maar het wordt nu gezongen door Erik en Zanne als Ticket naar Eden, die het uitbrachten in 1999.

Het Blauwe Café van Sanne is geschreven door Mark Emiel van Keulenberg. En Sanne bracht het uit in 1994. En Sanne is de artiestennaam van Sandra de Notte. En Sanne werd op 22 maart 1973 geboren in Bornem. En Sanne begon haar muzikale carrière als zangeres in Soundmix-wedstrijden. We gaan naar haar luisteren.

we gaan weer naar een luister en vergelijk. We hebben deze uitzending geen non-stop, maar alleen maar een luister en vergelijk. En we gaan naar Think of Me. Dat is een nummer van Buck Owens en Hen Burkeroos, opgenomen op hun album Open Up Your Heart uit 66. Het werd geschreven door Don Rich en Estrella Olsen. De single bereikte nummer 1 in de country hitlijsten en bleef 6 weken staan. Van de Mavericks staat het op hun album Super Colors Smash Hits of the 90s, The Best of the Mavericks. Nou, we gaan dus eerst die van Buck Owens laten horen en daarna die van de Mavericks.

En Jolene is een nummer van de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton. Een nummer werd ook in de Verenigde Staten en Canada op single uitgebracht op 15 oktober 1973. En verscheen een paar maanden later ook op haar gelijknamige album. We gaan hem horen van Mary Rysek.

He'll Have to Go is een nummer van de Amerikaanse zanger Jim Reeves. Het nummer verscheen op zijn gelijknamige album uit 1960. In november 1959 werd het uitgebracht als single. En He'll Have to Go is geschreven door Joe en Audrey Ellison. Het nummer werd gecoverd door diverse artiesten, waaronder Ray Cooder, die in 1976 in Nederland en Vlaanderen een hit mee scoorde. We gaan hem nu horen in de uitvoering van de Evie. Hij komt van de Farao-eilanden.

How Lucky I Was To Be The Son is uitgebracht op 22 februari 2019 en staat op het album Mountains, Mamas and Memories van de Big Country Bluegrass. En de Big Country Bluegrass is al een lang bestaande stringband uit de Blue Ridge regio van Virginia. Big Country Bluegrass werd eind jaren 80 opgericht door mandolinist Tommy Sells en zijn vrouw zangeres en gitariste Teresa Sells. We gaan hem draaien.

We gaan nog een keer naar luisteren van gelijk. En dat doen we met het nummer If That Isn't Love. En dat is geschreven door Dottie Rambo. En Dottie Rambo schreef meer dan 2500 nummers. En Dottie Rambo is geboren als Joyce Rambo Lutterell op 2 maart 1934 in Madisonville, Kentucky. En op de leeftijd van 12 gaf ze haarzelf aan Jezus. En 4 jaar later ontmoette ze Buck Rambo en trouwde met hem. We gaan hem horen in de uitvoering van Elvis en daarna Jimmy O.

En deze luistervergelijk was op verzoek van Jan van Houten uit Serhuis de Veen. We gaan naar Green Clark en Heather Johnson. Someone is looking.

Delaney Floyd McCory is op 1 februari 1939 in Bakersfield, North Carolina geboren. En Del McCory is een Amerikaanse bluegrass muzikant. En als leider van de Del McCory Band speelt hij gitaar en zingt hij de liedzang. Samen met zijn twee zoons, Ronnie McCory en Rob McCory. Die respectievelijk mandoline en banjo spelen. En Del werd in 2003 lid van de Grand Ole Opry. Geïnspireerd door Earl Scruggs leerde McCory banjo spelen. We gaan draaien van hem. Don't stop the music.

0: Well, thank you all very much. We got Gary P. Nunn going to set in here with us now. Welcome down here, Gary.
1: Great to be back in Lukenbach.
0: Let's do it.
2: Steven Kyle Holy is geboren op 23 februari 1972 en Steve is een Amerikaanse countryzanger. Hij werd geboren in Dallas, Texas. En op 19-jarige leeftijd deed hij mee aan een lokale wedstrijd genaamd de Mosquito Offry. En daar trok hij de aandacht van Wilbur Rimes, de vader van countryzangeres Leanne Rimes. We gaan draaien Just a Kiss.

Margaritaville is een nummer uit 1977 van de Amerikaanse singer-songwriter Jimmy Buffett. En het is genoemd naar de cocktail Margarita. En met teksten die een ontspannend levensstijl in het tropische klimaat weerspiegelen. Nou, we gaan hem horen in Alan Jackson en samen met Jimmy Buffett. En ik zou zeggen, tot volgende week.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland één kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country Radio.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

Amsterdam presenteert iedere vrijdag Green Heart Country. Een programma met meer dan de helft nieuw werk en met items zoals CD van de Week, Superstar en Oldtimer. Maar ook behandelt Hans van Dam iedere keer een thema in zijn programma. Dit kan variëren van treinen, bomen, bloemen, vogels en andere dieren tot aan oorlog en vrede, vader- en moederdag en nog veel meer. Daarnaast is er ook af en toe een special te horen, zoals onder andere een gospel special en winter special. Green Heart Country is er iedere vrijdag te beluisteren van 6 tot 8 uur 's avonds hier op Crossroads Country Radio.

0: Bij ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Hey, wij zijn The Young River.
3: En je luistert naar Crossroads Country Radio.

0: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Dit is Crossroads Country Radio.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.
2: En dit is de maandfavoriet op Crossroads Country

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: het is wel erg, je kan dood aan gaan.
1: Ik vind het heel zielig voor Larissa.
2: En mijn moeder vond het ook zielig.
3: Ik weet eigenlijk niet zo goed wat leuk om je is.
4: Ze was witjes.
5: Ze moest ook een beetje huilen.
6: Haar was uitgevallen.
1: Ze ging wel elke week één keer in de week ging ze dan naar het ziekenhuis.
7: Ze moest in coma.
8: Of ze krijgt chemokuren.
9: En dan als je dan dat prikje eruit haalt, dan zitten daar die kankercellen in.
10: Om die slechte kankercellen weg te krijgen.
11: Ik vind zelf dat ze, dat ze gewoon weer beter is. Zo voelt het.
1: Ja, ze gaat niet dood. Dat denk ik tenminste.
12: Met Larissa gaat het goed. Maar 25% van de kinderen met kanker redt het niet. Onacceptabel. Ga naar kikken.nl en doneer.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: En dit is de maandfavoriet op Crossroads.

0: ons thuis was het vroeger altijd een hele gezellige boel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben niet zo'n vrolijk leven.
1: Ik was altijd te bang voor mijn vader. Vooral als hij had gedronken. Ik woon al 3 jaar in een gezinshuis. Maar ik heb er nog steeds enge dromen over.
0: Als wij ze omarmen, weer kind laten zijn, krijgen zij de kans om aan een mooie toekomst te bouwen. Help mee, help hen, help ons. Op hetvergetenkind.nl

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl